0: monate moreetsa memele fa go ntse yalo a na le wena re tle re ye go leba jaana ke go raya kere ba re motsatsing la gompieno ke dubela fa ke kopana jaana le ntate Cassius Moeti moreetsa me fa re bua fela jaana ka metshameko ya the NFA Cup Finals e leng gore tota e tlatswa ya go diragala jaana mo mafelong a beke eno moreetsi wa me a na le wena re tle re ye go utlwa jaana ka re Cassius Moeti go utlwa fela gore me tota ba re mafelo a beke eno go tlatswa go ya go diragala ngola le ditso moreetsi wa me go ka ya go bogela sejana seo sa the NFA Cup moreetsi wa me a re tle re utlwa jaana ka re Cassius Moeti gore me tota mafelo a beke ano di ntshaeng hara
1: Verleden na week nu. En daarom was het goed om die NFA Cup final te spelen, waar de temperatuur tenminste aanvaardbaar zal zijn voor ons om met t-shirts stadium te gaan en niet met groot zwaar jassen en paraclavas.
0: Alright, ons weet definitief, daar is daar NFA Cup voor die derde plek en vierde plek. En dan is daar die finale voor die vrouwmens gedeelte en dan die mansmens gedeelte. Kan je net zekerlijk voor ons zeggen, wat gaan eindelijk gebeuren daar op die dag, die zaterdag?
1: Zaterdag, de 27 juni 2026, zal bij je bedrijvige zaterdag is bij de Independence Stadium die... eerste wedstrijd begin al reeds baie, baie vroeg, 9:00 die ochend. En ons wil toch baie, baie graag hê, die luisteraars van Tirelli Asichaba moet bij ons kom aansluit om die afsluiting van die NFA Cup Final 2026 te kan zien en wat gebeur. En dat zal ook die voetbalseizoen vir Namibia afsluit, zodat ons kan voorbereiden vir die nieuwe seizoen 2026-2027. Maar zaterdag die 27e, als het die einde van die NFA Cup, ons gaan 9:00 begin voor die derde en de vierde plekken. En die wedstrijd, zoals ik gezegd, begin 9:00. En dat is tijdens tussen Julino Athletic Ladies en Windhoek City Sportsklub. Hulle sal eerste afskop 9:00 en dan 11:00 na die wedstrijd is het Mighty Gunners Football Club en Okahanja United Football Club. Daar sal nou die derde plek wees vir die mansafdeling en dan is die gedeelte die derde en die vierde plek afgehandel. Dan gaan ons na die finals. To die finals gaan ons doen. 1:00 sal ons begin met die ladies final. Komas Nampo Ladies Football Club en Mighty Gunners Ladies Football Club. Hulle sal 1:00 afskop en dan is het die conclusion van die women gedeelte vir die NFA Cup 2026. 4:00 namiddag is het die hoofwedstrijd wat sal afskop 4:00 en dit is KK Palace met UNAM FC. Hulle is aan die finals vir die mensafdeling van die NFA Cup en die wedstrijd die twee finals wat 1:00 begin vir die vrouwens en 4:00 vir die manne beloof baie baie uitstekende sokker en ons doen 'n beroep op almal wat luister op die program Tirelli Asichaba en almal wat graag sokker follow om by ons te kom afsluit terwyl ons ook bewus is van die FIFA Wereldbeker 2026 Amerika, Canada en Mexico plaatsvindt. So, alle aandacht van ons geeft naar de Independence Stadium te Zwaro. Om hier te zien, we spreken die derde en vierde plek. 9:00 tussen Julino Athletic Ladies en Windhoek City. En dan 11:00 Mighty Gunners Football Club en ook Anglo United. En dan 1:00 Comas Nampo Ladies en Mighty Gunners Ladies. En dan 4:00 KK Palace tussen Met UNAM FC.
0: Alright. Ja, buiten die soccer, is er enige entertainment waar artists zeker zal perform of enige opening ceremony of zeker closing ceremony of enige iets wat net te weten entertainment is?
1: Entertainment zal daar definitief wees. Daar is geen twijfel, want dit is een baie lang dag. So, wat ik ook moet zeggen is, ons vrouw ook niet bij je bij die hekken om mensen aan te laten gaan. Is maar net $30 voor wat enige iemand gaat betalen om Namibische sokker te ondersteunen. En ja, zoals je daar gevraagd

0: vlak voor allemaal. Je kan net naar die soccer, naar die stadium toe komen.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijg je, dan koop je jouw kaartje daar. En daar zal verschillende hekken wees, wat op zal wees, voor jou om je kaartje te kopen.

0: Vir die luisteraars en sokker lovers wat seker nou sokker wil gaan kyk die Saterdag, wat gaan jy vir hulle sê?
1: Ek dink hulle moet vroeg kom, soos ek sê, die eerste wedstrijd begin 9 uur, die tweede wedstrijd begin 11 uur, die derde wedstrijd begin 1 uur en die laaste wedstrijd is 4 uur. So kom maar voorbereid, trek warm aan, kom maar met jou cool bekkiekie. En die cool bag moet seker nou nie een cool bag, dit moet een warm bag wees wat jy sop in het en jou toebroekie dat jy kan ontspan, maar daar sal ook verskeie drankies en kos verkoop word wat ons altyd sien by sokker, en dit is die goeie ding van sokker om al die SMEs een opportunity te gee om hulle se kos te verkoop, braaivleis, boerewors, toebroekies, anders sal sop verkoop, koelrand, water, lekkers, al wat die dinge sal te verkoop wees daar. So bring maar geld sam en harde kontant, want ons het nou nie ATM machine daar om geld te trek nie. Miskien sal hierdie SMEs aanvaar as jy betaal met die e-wallet, dit kan ook gereel word, maar dit sal een dag wees wat ons rarig, ons wat sokker ken, ons wat sokker appreciate, ons wat van sokker hou, met gezellig met mekaar verkeer en verhele in die media om ons ook te help om hierdie event baie goed te promote, om ons mense die belangstelling te trek sodat die Independence Stadium op Saterdag die 27ste Junie een suksesvolle en clearvolle dag moet
2: wees. Ons hallo re mo le boga go mena gane ntate Cassius Mweti moretsa me jile tsa le ka go ka buisanya jana le bakatisi ka go farologana bo Robert Nosepe le ba bangwe moretsa me go utla gore metota re maikutlo a bone tebang le metshameko e ditlatswa e tlatswa le afe moretsa me mefela ke gore a tshele dibala makgolo mo nakong e ditla di ntshwabisa ga ditiro tota re matsapa di a tsa ka mme le gale a re tle re ditlogele jalo re tla bona gore metota ka mosho re tla boa gape re banela gore batle ba re neele gore metota bone ba bona metshameko e tlatswa e ya go tshameka ka tsela e ntseng jang kotla mo ke gore a tshele motho a metlhe na le wena se re tla re tsweletse ke tsa rona tsa

0: lefapha la tikologo ba ne ba etela sekole sa Johannes Doron go ya go bua le baithuti le barutabana. Modira ka nna o mphemetse Masake o ne a buisana le morutabana Mme Ngau Yake, mme ene a re neela dikgang tse di latelang.
1: To the Minister of Environment hier was, dit was eindelijk kennisgewing aan onze kinders oor die omgewing, vooral oor die plante en die

0: mogaetsho mme a re gatele kwa pele mme mo nako yena ke go neele puisano ya modira ka nna Lopang o lobilwe jaaka a ile a buisana le moreri Foreman Kamedu a tlhalosa ka kgang e e ileng ya diregelela lolapa lengwe mo toropong ya Gobabe se kwa locationeng la Kanana.
1: Dinsdag en die aand om vroeg more ochend te wees hier in Gobabe was het a huis gezien het wat uitgebrand het, maar die mensen wat daar binnenkant wees, was onze kerklette. Nou, die mensen let niks, niet zoals ik nog praat, let die kleren niet, let die matrassen niet, let die meer als zingen om een andere huis te bouwen niet. Nou, ik is nu hier, laat jullie kan kijken hoe kan jullie voor ons helpen in die problemen wat ons hier in Gobab is gecreëerd.
2: Pastoor, kan je voor ons zeggen wat precies het gebeurt voor de huis nou uitbrand?
1: Die ding wat daar gebeurt, is niet een kers. Omdat in Gobabes, hier die plek is dorp, is het een probleem van elektriciteit. Die meeste mensen gebruiken die kersen. En hij net vergeet om hier die kers dood te maken, toen slapen ze net. Maar hier die kers is net gebrand, totdat hij klaar wordt. Toen raak je net voor die kleren aanraak en die kobersen. Toen daar een probleem is gekomen.
2: Veel mensen was in de huis daar aan?
1: Die mensen was 6, maar 5 is levendig. Die ene, die zesde ene, die kind met 10 jaar. Ze heeft zijn leven of zijn ziel verloren.
2: Was de huis toe of hoe die anders uitgegaan? Hoe is die ene misschien achtergebleven?
1: Die huis was toe, maar daar was een dapper kind met 13 jaar oud. Ze heeft hier die warmte gekregen. Toen ze opstaan of ze wakker wordt, toen zien ze net die warmte in de huis. Toen is ze opgestaan. Die gelukkigheid, die huis was toen maar die sleutel van haar. Hij was binnenkant in die slot. Maar toen heeft die kind net opgemaakt en uitgegaan en andere mensen beginnen roepen, laat hier die mensen komen wakker maken.
2: Okay. So wat betekent die ene wat nu daar gesterven, het ongelukkig niet uitgehaald klopt?
1: Ik weet niet hoe kan ik zeggen, het is bijna te hartstikkelijkheid. Voor onze harten, voor ons wat pastoren is. Die kent het geraas, laat die mensen om voor haar komen uit te helpen. Maar mensen het geprobeerd, die vier was een beetje sterk. En toen het niet kon uithalen, toen die kent het daar zijn ziel verloren heeft.
2: So die man van die kent was ook in die huis?
1: Die ma was betrokken in die huis, maar ze heeft ook een beetje zeer gekregen. En die ma heeft ook twee babakjes, die twee lengen. Die ene keer heeft ook een baie zeer gekregen, die gezegd wat die vier was baie warm.

0: En toen heeft hij die gezicht gebrand. En die ma ook begin zeer gekregen die gezicht. Maar het levendigheid gekomen.
1: Misschien ten laatste heet eigenlijk die man nog hoe is hij, was hij behandeling toe, was hij bij de hospitaal?
0: Ja, die man en die tweelingen en die andere kennis, hij was bij de hospitaal. Ja, hij had Biggie ook help daar gekregen. Maar zoals ik nog keek, hij gaan af en toe, zoals hij zeer kreeg, af en toe hij gaan het hospitaal toe en bij de Israël komen. Hij is hier toe gesleed niet. Maar hij beweegt net van hospitaal naar huis toe, van huis naar hospitaal toe.
2: Ik ga het zo ook niet terug hebben gehoord. Ik wil het gewoon laten weten dat het gaat om het erop ja, gebabes. Maar ik wil het jalo, ik wil het gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon gewoon.
3: Moreri Foreman Kamedu jaaka ane are tlhalosetsa ka tiragalo e ileng ya diragalala ba lolapa kwa go ba bese mme ba kopa thuso gore sešhaba se ba thuse ba kgone go agela batho gape ntlo ya bone le go dira dithulaganyo tsa phitlho. Thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele.